Foto, na jo, hei dat hat jieren en weit nusch te sein. Na mit einmal wat hei en da sind paar Ferjel. Die setten da op en Baum hoch boven, en die piepren da ober seier jenitsch, einer zum anderen. Hier steht einer ein bisschen, en dann dat der andere. Immer so han en Trig. Na mit einmal sag ich dir, Leina, die Ferjel, dat laat die Jrodus van die sich da vertalen. Na jo, sag ich, Franz, ek weit du kracht wat die seien. Sagt er, dat eint is een hondje en dat andere is een handje. En ik weet graag wat dat hondje zegt. O, sagt er, Leina, wo weetst u dat? Dan sagt er, mij laat dat zo. Dan sagt Leina, wat zegt die dan, dat hondje? Dan sagt er, mij hielt ik dat zo, die zegt, ik zie die goat, ik zie die goat, ik zie die goat. Dreimal sagt hij dat. Nou, dan checkt hij nou die Leina en dan zijn de baken een beetje ongetuscht. Na, sag ich dir, Leina, dann hör ich für noch einmal nur die Ferieltjes. Und dann sag ich dir, nu weiß ich auch, was das Handje sagt. Wo sag ich, Franz, was sagt das Handje dann? Sag ich, Leina, das Handje sagt, dann bewies dort mal, dann bewies dort mal, dann bewies dort mal. Und weißt du, so ist das mit uns Menschen. Der Heiland sagt, wenn wir am Gott sind, dann wollen wir sie in die Gebote holen. En ons is dat manchmal in een Versammlung vielleicht leicht, in een Kirche, man christliche Menschen, dan wel wie abstonen en zeggen, ik zie dem Heiland Gott, dan en dan heb ik dem Kernen geleerd, en dan, ober wann wie in een Schulzellen een Zeugnis aufgeven oder bewiesen, wann Menschen ons beetje verlachen oder verspotten, dan is het zo schwor. En hij zegt, wann die mir Gott sind, dan wo je mine geboten holen. En zine geboten zijn niet schwor. En zo willen we dan proven, niet bloß met het Mühl bekennen en zeien aan wie zijn die goat. We willen we dat bewiesen met onze tod, dan dat is onze Heiland zijn geboot. Dat we die leef hebben, die ons niet zo goed zijn. Dan hij wil zijn leef, dat ons uitleven aan deze mensen. En daardoor wil hij meer gewinnen voor zijn reich.

en dat is de Heer Jezus Christus zelfs. Ze goa Abram, de dat tiendel geven tot den priester Melchizedek. Abram geeft dat tiendel, en de Levita weren dan nog en zijn lenden. Du en ik zijn en Christus nu. En wie weren en Adam als hij zijn je deed, door als hij en den goede weer met Eva, en deed door zijn je. Als Adam zijn je deed, deed ik en Am zijn je, en zo ha ik de oude zintelijke natuur. En aan Adam doen alle mensen sterven. En aan eenem zijn vrij ik mij dat God het zo gemaakt heeft, wils dan kan hij ook voor mij een raden te wij brengen en op denzelfde grond mij van Adam ruut nemen en mij en Jezus Christus en een stalen. Zoals ik dat vijgend moet zeggen, wanneer iemand weer en Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur. Zo zegt Paulus in 2 Korinther 5, 17. Nu niet langer met Adam verbonden, maar nu met de eeuwige levende Christus verbonden. Hij is nu en steed de oude gezelschaften die weg zijn. Nu daar is een vergelijk op oort hier, een priestertum vergelijkt met een ander priestertum. Eind is een priestertum op dat gezelsch geboet, dat andere is op macht geboet. Dat gezelsch held trig, de macht dat mogelijk maken. Dat oort priestertum is op je boete geboet, dat hoort met dat te doen dat van boete weer, werken en ceremonie enzovoort. Zoals een zeed, dat deed religieën van boete rubbelen. Nu aber hebben we een priestertum dat ons leven geeft, dat innerlijk is, niet van boete. Dat oort priestertum wie een fleischliche priestertum, dat had veel met den charpa te doen. Nu hebben we een priestertum dat ohne eng is, een eeuwig leven geeft. Eind deed andere, wat we ha, wordt niemals andere. Dat oulet weer zwak en ohne woord genatte, aber wie zijn nu nog God gebracht. En dat oulet weer nust volkomen, nu hebben we een betere hoopning. Nu Hebreeën dat 7e kapitel, de 20 en 21ste vers. En daarna, als hij niet ohne een schwur priester wordt, dan aan ene hand wordt de jane priester gemaakt ohne een schwur, aber aan de andere hand deze derken schwur van dem, die te am zeed, de Heer heeft geschworen en wordt zijn zijn, niet andere, du best en eeuwigheid een priester. Dat is in den 110e psalm en is een profetie voor den Messias, de Heer Jezus Christus, die in de Melchizedek zijn linie als priester komen wordt. En wat hij van den 110e psalm neemt, is dit. De Heer God heeft geschworen en wordt het niet terugnemen, du best voor Emma en priester in de Melchizedek-ordning. Dat is wat dem Christus zijn priesterambt zoveel hechter en weert maakt, dat het niet bloos op God zijn woord ruut, aber ook op God zijn eet. Alles wat ons van dat Levitische geslacht gezegd is, is dat den wordt ons zijn gezegd voor de bijzondere arbeid, door wie nust van een eet of irgend zo wordt. 22e vers. Bij zoveel meer is Jezus een zekerheid voor een betere bond. Also zegt hij nu dat we niet bloos een betere priestertum ha en Melchizedek, aber ook dat betere bond. We worden meer van dit zinne, van we in dat 8e kapitel worden zinne. En dat wordt ons wat ganz dicht dat 10e kapitel nemen, dat Jezus Christus, ons hoge priester is, hij deent en een veel betere aandachtssteed, dergen betere bond, dat je boet is op betere versprekingen, zodat hem Heer Jezus zijn priestertum veel beter en hecht hem weet is en alle wij. En nu komen we bij de 23e vers. En dit reed dan daarvan dat Christus en zijn persoon een verema en volkomen priestertum is. Wanneer hij hier van veel priester reed, dan reed hij van dat Levitische priestertum. 23e vers. En ook aan ene hand weer door veel de priester worden, wil ze kunnen niet verema doorbij blijven, wil ze sterven. Anders gezegd, dat priestertum, dat im Oude Testament weer, kwam immer te eng doormet dat de priester sterven. En dan moesten andere dat opnemen. Ons sterf, dat zoals Moses. Mij is immer zo gewaast dat wanneer de verlust dat dat volk had als ons sterf, wanneer het niet raten weer als Moses zijn dood, dan weer dat wenst zo groot,
willst und wir mit Andacht die Wildnis gegone, als er Stellvertreter für Gott. Hij chant an, wil sie nur angekommen werden mit ihrer Sünd, und hij hat den Apfel gebracht vor an, hij verstand dort falsch. Und als Ort starf, würde sie sich mit der bekannt machen mit einem neuen hohen Priester. Aber du und ich brücken nicht so beleben, willst wir haben ein verärmer hohen Priester. Die Wahrheit ist, dass das niemals ändert. 24. Vers. Aber an der anderen Hand, willst hij immer blijft, haft hij een priesteramt dat niet ändert. De Heer Jezus wordt niemals waarder gestorven. Hij starf eenmaal voor zin. Aber hij wordt niemals waarder gestorven. Hij is de tijd eeuwig door voor die en voor mij. Predje McGee vertaalde een geschicht van een man in Puerto Rico, die nu zijn programma had gedeed. En die had hem een brief geschreven. Hij had gezegd dat hij in een stad arbeidde deed, wo hij bad lood in de nacht arbeiden moest, en dan op een weg naar huis, kon hij Predje McGee zijn programma horen. Hij had verteld wat van grote zegen dat weer toe aan. Hij had ook gered van wo hij dem Heer Jezus had geleerd leef te hebben. Predje McGee had dan zo gedacht dat dat een goed beeld weer van de waarheid dat de Heer Jezus immer door weer dag en nacht ons voor de Heer te vertreden en ons te zegenen. En ja, dat is ook zo als de Bijbel zegt, dat God niemals slaapt of duzelen deed. En dat is je dan ook zo dat de Heer Jezus van de man gewist had lang, voor hem dat de arm had een brief geschikt. Ja, de Heer Jezus heeft een priestertum dat niemals ändert wordt, God zij dank. Hij is door 24 stunden dag, jeder dag, eindend woord. En wat mij zo zeer wichtig is, dat wanneer ook miljoenen Christen zijn over de ganze wereld, doch kan hij en haft ook een persoonlijke interesse voor een jeder Christ eindoen woe en wer dat mag zijn. En wanneer Christen nog God zijn woord hartje, of in een verzameling, of even radio, deed hij den met God zijn woord zegenen en ongerechte en geestelijke noring geven. Dat is wunderschön. En wanneer hij dat niet deed, dan wordt het niet gedaan worden. Dat is waarom ik zo dankbaar zie, dat ik de gelegenheid ha nu en God zijn woord toe in je rechten. Hopelijk kan de Heer Jezus en de Heilige Geest dat woord nemen, wanneer ook een zwakheid uitgegeven wordt, en mensen doordacht naar dat eeuwige leven aanwijzen en geestelijke noring geven tot den die bekeerd zijn. Daar is ook nog een lei dat zeer interessant is. Ik doe dit hier nu opsnakken op een zijd of wat emmer, en dat wordt dan later, vielleicht maanden later sogar, even radio gespeeld, en dan horen mensen mijn stem, ik zie vielleicht am sloop de nacht, aber God brugt dat woord en kan dat zeggen. We leven in een interessante wereld, vriend. Ik wonder wat we nog manchmal ervaren worden, verdem dat onze tijd in deze wereld even is. Ober sogar während ik sloop, oder wat emmer, deed ons hoge priester door vom Himmel, God zijn woord bestedigen to mensen ere horte in deze wereld. O, hoe herrlich dat alles is. O, wel we zeggen mogen dat we aan ere donen en aan verheerlijke donen in deze wereld, zolang als we nog de gelegenheid hebben dat te donen. En wanneer du wat te kritiseren hast, mijn vriend dan bitte, doe niet God zijn woord, oder dem Herr kritisieren. Doe mij leven kritisieren, wils mij fehlt dat ook te tijden. En nu komen we verder naar een zeer besondere en wichtige vers. En de waarheid die diep en ons hart en zin komen zal. Hör je nu wat hij zegt, de 25e vers. Daarom kan hij den ganzen korade die derg aan naar God komen, zentemol hij een eeuwigheid leeft, voor aan te beden. Halleluja. O vriend, ik weet niet hoe een dat kan klaren maken als dat. Zoals een gezegd heeft, dit is dat hoort van dat evangelium. Mij is ook zo dat dit de sleutel is tot dit poort in Hebreeën. En hier is ook waar dat woord doorram. Wat hij hier zegt is de uitval van wat hij van gereed heeft, roodverdit.
Dat wordt daarom zoals je hangen op wonen een deur open toejet. Dit is een grote deur. Die nu dat opjet dat voorbij is, en dat treedt en opjet nu dat wat nog in de toekomst is. Dat zegt ons dat Jezus niet dood is, hij leeft, nu krijgt. Deze moment leeft hij in hemel, en dat door voor ons aanstonen. De betoning hier is op de Heer Jezus zijn dood en opstonen van dood.

Maar wie moet er weer gaan dan met zijn? Wie gaan nu te doen met hem leven je Christus? Wie kennen hem nu niet meer als de Jezus die op deze eerdram wandert bij 2000 jaar terug? Wie kennen hem nu als een grote hoge priester tot God zijn rechte hand, zeg maar. Een vriend, dat is met wat we rekenen zullen. Dat is wat we betonen zullen. Ja, hij kwam naar deze eerd en sterf je voor ons. Maar hij leeft nu in hemel aan zijn radung tot bestedje en verzekeren. Hij heeft de macht ons ganzen God te raden, wat het elde miste. Dat meint derg en derg, een volkomene radung. Hij is de grote hoord, die niemals een schop verlist, God zij dank. En weet je wat? Hij wordt niemals een schop verlieren. Wanneer du een van zijn schop bent, du hast die bekeerd, du feilst vielleicht zo als wanneer du worst verloren zijn. Maar wanneer du zijn schop bent, hij is door bij hem voeder, en hij deed die door beschutzen. Nu, ons wordt gezegd dat hij voor ons beter deed. Dat meint dat hij door een vermedler is voor ons. In Rijmer dat vijfde kapitel, de tiende vers, zegt de apostel Paulus dat we worden derg zijn leven geraad worden. Dat meint in de eeuwigheid. Johannes zegt dat hij te zijn kleine tjinge schrift, zodat ze niet zin je zelen. Ober Johannes, redst u to mij? Wils ik ze bekeerd, ober ik do zin je? Mij dat had leid, ober ik do ihre mol zin je? Endlich vorken, wann ich auch nicht will. Hast du auch ein Wort für mich? Na jo. Er sagt, ein Wahn wer sündigt, wie ha ein Vermittler bei dem Vater, Jesus Christus, der gerechte. Und alles, was er da boven deed, es reicht. Und alles, was er da boven deed, es gerecht. Und jo, dort sagt, wie wurde gerecht sein, der sein Leben sein muss. Dat heet hij, onze radung is verzekerd. En jo, dan kan ik halleluja zeggen. God zij dank. O, dat is zo wunderschön te weten, dat we een levende heiland hebben, vriend. We zijn niet alleen in deze wereld. Ik weet van Christen, de egel grimzaaien, dat ze geen hem hebben, naar wem ze gaan kennen. En ze hebben zoveel problemen. Neemst u niet naar de Heer? Weetst du dat hij door voor die aanstonen deed? Jo, en hij deed door voor die beden. En jo, hij weet gans krijg hoe die dat je het. Hij wordt die kracht en wijsheid geven, en wanneer du die verzekering en schwierigheid je gonne best, wordst du een sterkere Christ zijn als verheer. En nu kom ik naar den 26. vers. En dat is ook een wunderschöne vers. Dan zo'n hoge priester je ziemt zich krijgt voor ons, die heilig, anschuldig, ganz rein, van zinde afgezandert, en hekje aus de hemel steht. Nu wada, daar zijn hier meerdere woorden die zeer interessant zijn. Dat zegt hier dat zo'n hoge priester je ziemt zich. Dat meint dat hij krijgt recht is, voor dat wat ons fehlt. Jezus Christus is wat ons fehlt. Wie würde keinem keine Finger oder habe, die beter wird sein? Seh nur auch, dass er hier sagt, dass er heilig ist. Dort ist seine Verwandtschaft mit Gott. Und jo, er ist der Heilige. Und er ist auch anschuldig. Dort meint, dass er ohne Graal ist, ohne Last. Oder dass er politisch ist. Ist gar nicht. Wenn er unsere Sünde verjäfft, dann ist das nicht, weil er ein Klöcke auf Kot ist. Dat is wie zij de Janja is, die voor die zin betold heeft. Die straf is betold worden, vriend. En zij ook dat het zegt dat hij ganz rein is. De Bijbel maakt dat zeer klaar dat hij ohne irgend woord veranrechtet oder zind is. Hij heeft niemals gehad en heeft nu ook niet. Niet bloos dood. Hij is van zinde afgezonderd. Hij kon met zinde en hoeren en zo wat toop zijn. Op een dag wie hij niet een van den, de fariseer en schriftgeleerde deden aan beschuldigen, door met dat hij met den toop weer, op hij weer niet een van den, hij is ook hecher als den hemel, dat is wo hij nu is, wils de dood, am niet houden kan. 27. vers.
die nicht jeder Tag, so als jene hohe Priester, erst muss für seine eigene Sünd und dann für dort Volk ihre Opfere, dann dit deed hij ein für allemal, als hij sich selbst opfert. Die brugt nicht opverbringen für seine eigene Sünd, weil sie haut keine. Wann dat wir nedige was, dat hij ihre mal must, für Sünd je opfert worden, dann wurde hij als seine Träge was. Hij wurde nicht träge sein. Aber ich sei die, hij wird nicht träge kommen dort te doen, weil sie die dort ein für allemal. Dat is zeer wichtig, dat we dat behouden. Mij is zo dat dat egel af van het Oude Testament wordt met de tijd zeer tot een oorlog worden zijn. Wel we ons door een molen beter nennen laten, hoe dat mocht zijn geweest. Wel we een mol zeer dat door een paar priester zijn, bij de messing was kwam. Die wasen door er hang, wil ze hij rood en afval geslacht, voor eenem die dat gebracht had als een zendafval. Ze hadden al die ordningen nooit gevolgd en nu wassen ze zich door er hangen feit. Eén vraagt ze nober, hoeveel mol bist u vandaag hier geweest? Hij zegt, ik weet niet, wens een Duits mol. En de andere zegt, ik zie vandaag 15 mol hier geweest. Ik heb mijn hang zo vaak in gewassen dat die al gans kruis zijn. En check mijn feit. Die laat het zo als wanneer ik de dag even en water gestoonen ha. Mij is dat al zo in Oland, egel naar den altaar te gaan en daar te afvragen, en ermer vader, moet ik tegen die ceremonie gaan. En ja, mij is zo dat wat met de tijd zeer tot in Oland worden zijn gewaast. En die oant is je dan ook door gewaast, en hij heeft dan vielleicht tot de priester gezegd, ja, ik stem met jou dat het tot in Oland worden is. Aber weet je dat God wat proeft te ons te zeggen? Hij proeft to ons te zeggen dat de zin een schrachtelijke ding is en dat de mat bloot vergoten worden aan de zin van nu tot te dijken. Aber hij heeft wem met de tijd die komen wordt en hij wordt op een triets voor ons gestorven en wanneer hij dat deed, dan wordt dat niet meer nedig zijn dat meer bloot zal vergoten worden voor de zin. Hij wordt de straf vallens betoeld hebben. Jo, we hebben hier een bijzonder beeld voor ons vriend. 28. Vers. Dan dat je zaad maakt man een hoge priester die zwak zijn. Aber dat wordt met schwere. Dat no dat je zaad scheem, maakt dem die voor alle eeuwigheid volkomen is. De hoge priester, zoals ook de andere priester, weer zwak en dem zijn dat ze ook zijn gededen en moesten doordelijk ook voor zichzelf een zin opverbrengen. Aber Jezus brugt dat niemals tonen. En vader, wilst dat zo zeer veel wichtiger weer, dat Jezus een hoge priester gemaakt wordt met een eed, meent dat, dat hij zoveel beter dat voor zich brengen kan, dat jenen niet kunnen. Hij is door te helpen, wils hij krijgt versteed, hoe ons dat geeft. En nu komen we bij het 8e kapitel. En in dit poort hebben we wat wat interessant is, en ik wil dat ongeveer zo als dit aandieden of een titel geven, Christus als ons hoge priester deent in een veel betere aandachtssteed en een betere bond dat op betere versprekingen geboet is. We worden nu den ware aandachtssteed bekeken in de eerste 5 vers. Aber ik wil hier zo een betere aanleiding geven tot dit poort. Also de eerste 2 vers in dat 8e kapitel. De hoofdzaak van wat we hier reden is dit. Wie has zo'n hoge priester, die zich door de rechterhand van de majesteit im hemel han gezet haft, en deine van de heilige dingen im waarhoofdje tempel, den God opgesteld haft, nicht een mens. Dit, mijn vriend, is dan de hoogste punt in dat ganse Hebräer boek. Dat redt hier van een aandachtssteed, die niet van mensen heen geboet is en die ook niet op deze eerd is. Die aandachtssteed, die in deze wereld weer, waar de Israëlieten voor jaren binnen deende, weer bloos een model of een master van de ware aandachtssteed die in hemel is, waar de Heer Jezus nu deende deed. De aandachtsstelt in de wildnis en loten in Israël en Jeruzalem,
is al lang treg verschwongen, die is niet meer. Aber die woorden ondacht steed is im Himmel. En dort wordt een interessante zinne, dort te zijn, wann wir num Himmel komen. Dan moet ik die waarde vragen. Bist du reed voor den Himmel? Hast du Jezus aangenomen? Dort is de eenste weg doorheen te komen, mijn vriend. Wann du dort nog niet gedaan hast, dan doe dat nu. Zei te Jezus dat du am nu aannemen deest. Hij wordt die niet uitsteken, dort is zeker. En ik word terugkomen en dit wordt het nächste Mal. Maar dan gaat de zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: 80 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom to Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom terug in de Levende Vrede. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het terugkomen. We zijn in deze podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Wanneer ze in een wereld aanschuim, daar je oren mijn uifo, dan vangt de kamp aan met een zware uifheid. En zo dat we zeldzaamheid in een wereld aanschuim en zo in de rieten van controle. En zo gouden uifheid als oorwet. Gouden uifheid gaan als ons handgevende God en arm ons loten wezen voor ons oorwet veelt in ons zelds. Mijn dad redt laatst van een monde dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij daar een poor lied voor in de DARPA en vroeg, wer beëindt uit een scherm meer? Want de mond zegt hij daar, dan kregen ze een piet. Maar want de vrouw zegt zij daar, dan kregen ze een haan. En zo, hij gaat nu deze een poor lied en vraagt hij dan, wer beëindt uit een scherm meer? En dan zegt de mond, ik daar. En dan sagt de Mond, okay, dann krieg ich ein Piet. Warum Piet heute dann wird wollen? Und schwottet er brünet. Dann sagt de Mond dann, und dann sagt de Frau, nee, wir wollen das andere. Und so, dann sieht de Mond, die kriegen da eine Hand. Und so, wir lachen da an, aber du hast ein wasset Wahrheit. Und dort, wann wir wirklich mit Wahrheit sein von uns selbst. Wie sagen Dinge, also, bei uns heim, haft de Mond de Bexen an, aber ich sei am Wort von de Bexen, he kon anhören. Aber, mijn amtje is dat hoop van het hem, maar ik zie dat je nek en ik zei aan wonen waar hij draaien zal. En deze dingen zei wie je weinig weens, dat is te lachen, maar in werkelijkheid, doe assen was het waarheid aan. Weens, wie als mensen, wie zijn zeldzig en wie willen ons eenen waag. En zo, wie als mensen, wie hand je weinig niet in gouden middelgrond van het hem te dit. Als je mensen, doe als de vroeghaf, einfach nisch te zijn, en wat niet veel je acht wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs alle leraar zijn. En zo, on God zijn woord en zijn leraarschap, als dat zwarte ving, waar er een middelgrond is, en waar er een baag is, wat we kan God, waar we kan God eren en onze eigen. En zo, hier is het ding, van we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn, wat God wil hebben van de eigen. En we kunnen ook zijn wo zinvol en zalzig we zijn en wat we door kunnen doen. En niet bloos dat, God geeft ons de kracht door de Heiligen Jezus, dat we immer dollar kunnen omanderen, dat we kunnen eure hand wat door de God eer in de eure is. En zo, we reden het laatste mal van wo we zullen welig zijn onze mannen en leraarschap te zaten, en wo we kunnen leven zodat God hem eer in is. En zo, in de Bibel, door da wird die Eichheit viel von ihr redet, von wo dort ein Bild ist von der Gemeinschaft zwischen Jesus und der Kirche. Und wo auch die Sälen ihre Frühe so laufen, als Jesus der Kirche dort. Und so, da sind einmal ein paar Lied, wo die sich in der Counselingstufe anfangen und proben Help zu sehen mit so einer Dinge aus, oh, hei läuft mir zu viel, oder hei der zu viel für mich, oder sind es dort Dinge. Das ist gewöhnlich, das ist wenn wir zwei sind und wir wollten nicht, was wir damit sagen. Und so wie als Menschen, wir wollen uns einen weich. Und so Gott ist gnädig und er hilft uns. Und ich bin so dankbar, wenn Gott blieb ohne Arbeit in uns Leben, in unser Eichheit, in uns ganzes Leben, das hat er uns geschaffen. Wir wollen niemals vollkommen sein hier an. Wenn wir Kinder haben, wir können dort von jung und sein, dort die gute Dinge mal entgeliert, über die Dinge, die sinnvoll sind, und salzig sind, die kommen ganz für Salz. Dort sind einer von ganz klein an. Und so, die gute Eichheit, die passiert nicht bloß aus sich selbst. Eine gute Eichheit wird gebüht. Und die sind, kommen von wo wir uns selbst nur dem Herrn handgeben, in Arm freuen, wo er kann in uns schaffen, in Arm ehren, und so, dass er uns wird wiesen, wo wir keine Gott ehren der Eichheit haben. En zo, wie kan einer den anderen doen, wens wie ne, Ehrfurcht haben für den Herrn. Ik wens ik kan zijn, ik mijn ambtje hond het nog allemaal zo fijn gedaan. En we hond het al uitgevonden, maar dat is niet zo. God is onze arbeid in ons ook. En hij wordt ook zijn wat we sterven. Maar je dollar wie leren van God. En wat hij heeft te zijn in zijn woord van de eier. En wat hij wil hand dat de eier zal looten. En wie ons allemaal dollar doen aan hand geven te arm. Je dollar dat hij ons arm anderen, zodat we kan de eier hand wat arm eeren dat. En zo, een hier eens gemol dat jeder partner de morgen en de früh zullen 50% geven. Maar dat is niet zo. Jeder partner zal 100% geven. Dus wenn es wieder von reden von, wieviel ich soll geben, wieviel du soll geben, dann habe den Punkt all gemisst. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, Bad 33, wo er redet, der Mana in Frühes, er sagt, dass der Mana sieht in Frühes, Gruze Gott, aus Christus seine Gemeinde Gott wie, in sich selbst für eure Hand geben dort. Weil wir hier mal in der Paulus, der nicht sein, Mana, die haben Autorität über jene Frühes. Er sagt, Mana sollen ihre Frühe so gut sein, als Jesus der Gemeinde wir. Und so, den Mann seine Lehrerschaft in der Eier ist nicht einer, der wird akte alles regieren und ich soll alle Entscheidungen machen und meine Frühe soll so sein. Wenn wir wollen verstehen, wo ein Mann soll seine Frühe leben, dann sollen wir gucken, nur wo Jesus seine Kirche leben wird. Und dann müssen wir gucken, was tut Jesus für die Kirche. En Paulus deed dat openbaren dat Jezus de leefde kwijt in een zelfsgevende leef. En zo Jezus geeft zichzelf voor de kwijt. Hij leeft er zo veel dat hij weer welig hem voor haar lieden en voor haar te sterven. Dit wees een zelfsloze leef. Dit is haar leef, want hij wordt gegeven van de man dat als een leuw wordt er nu ziek, nu de heiste goud voor zijn vrouw. En deze soort leuw helpt een polied dat de kind uit de schwanste tijden komt, wat in ere eigen hand komt. En zo, deze soort leuw wordt gegeven, wat de partner dat traft of niet. In Römer 4, Vers 8 zegt het, over God wees aan zijn leuw door aan dat Christus voor ons sterf, als wie nog zijn daar 1. Johannes 14, Vers 10 sagt, der ich dit soll, wie wat Leu wirklich ist, dat wir nicht unser Leu für Gott, dat wir seine Leu für uns. Dort hei uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Dort ist diese Art Leu, wat kon euch hei taub holen. Dort ist diese Art Leu, wo Gott taub erhoben, wo die Männer sollen ihre frühes Leuven. Und ich glaube auch, dat wir aus frühes sollen auch unsere Männer sich das Leuven. Aber hier redet Paulus besonders nur die Männer. Und so, wie kann so eine Art Leib geben, wenn wir den Leib von Jesus Christus erfahren haben? Und so, Jesus, was, du wir noch, dass Jesus läuft mit einer heilenden Leib. In Vers 28 und 27 sagt dort, dort heu er heilen können, aus heu er erst mit dem Wut, so aus mit Wut er gewaschen hat. Dort sei en seine Ehen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und ascherlich wie. Was der Jesus in 1. Teil des 3. Vers 5, 5 sagt, über uns als freundlicher Gott in Heiland für den Tag kommt, mit wel Gott hei alle Menschen wie, rar hei uns, dort wir nicht, dort wie Gerechtigkeitsworten abzuwiesen hatten, dort wir sind eh nicht mitleiden. Wir waren dadurch nie geboren, dort hei uns wasch und durch den Heiligen Jesus nie leben geuf. Wir haben uns dort nicht verdient. Wir haben noch nichts getan, dort uns da traf, aber Jesus deutet für uns. Hebräer 10, Vers 22 sagt, dann weil wir nu mit Wahrhaftig abrechtet hat, mit Wahrhaftig abrechtet hat, in frosten Glauben nur Gott gehen, mit gereinigten Horten und los von bösen Gewässern in uns Körper gewaschen mit reinet Wutter. Von der, dass Jesus der Kirche gereinigen, durch sein Wut. Johannes 15, Vers 3 sagt, ihr seid all durch das Wut gereinigt, dort ihr gönnt gerät habt. Wie sollen, was Jesus hat getan für uns? Und wo wird das brücken, wenn wir reden von der Eiheit und wo ein Mann soll seine Früh läuft? So Jesus asked the Brigham and how that physics zelt in the brüder uit mien, wat hij eindach wat openborn. En dat wat hij wou hij dat de brüder uit mien als der zien woord. En dat wat je brukt als een woeder wat de ans amadala dat reinwaschen van al die dingen wat er niet van arm zijn. Al die dingen wat ons dan aanreinig mien, er wat ons wo ons dat wegneemt, dat visa loten ons arm. En zo, so, wat wil dat loten? Want we reden van, wel een maand kon ze een vroeg leven met een helle leven. En de leven van den maand, voor zijn vroeg, zal zo'n soort leven zijn dat hij het hechtste goud wil voor zijn vroeg. Zo leven, er leven dat hij wel er amadala zal helpen dat zij zal zo loten als Jezus. En zo, hier is dat ding. China kan ons maand en China van de keine kant in de früh, so goud als du, bitter Gott. En so, dat als weens, de Mon, Gott hat den Mon beraubt, dat heute soll de jesliche Lehrer sein in Eihei, in dat Heim, in eine Familie. Dat als woran Gott sein Wut hat den Mon so beraubt, dat heute soll sie in de früh, so stet läuven. Dat als ein Hüwer raub. Wenn wir wieder reden in Epheser 5. Vers 28, 29, 30. Hij zei, zo zullen ook de mannen er vroeg is groot zo goud zijn, als er een kerpa, wer zijn vroeg goud is, als ik zelfs goud. Nog af kunnen zijn een het vlees versmeren. Een mens verzorgt en neert zijn kerpa, zoals Christus dat voor zijn gemeente uit, wil schiegleren aan zijn kerpa zijn. En zo de mannen zullen er vroeg is leven met een zelfsgevende leven, met een helende leven, en wie kan zijn dat het ook zo niet tevredene leven zijn. Wanneer man vroeg zich bevrijden, dan zijn dat een vlees. So, wat allemaal wie doen, einer te den anderen, dat wie te ons zelf. So, wanneer man dat zijn vroeg zo leven, dan dat hij zichzelf leven. En hier is het ding, de leven in de spraak wordt, hier wordt van gereed, de kon dat glue zijn te de oeheid. Wanneer wie doen onze mannen er spraakten, dat als een veel geratere chance dat zij ons worden zou leven als wat de Bijbel zegt wat zij zullen. En krijgt ze ook krijgt anders. Wanneer de mannen ons zijn er vroeg zou leven, dan is er een veel geratere chance dat zij ons worden zou respecten als de Bijbel wel gaan. En dan weer in vers 31 zegt dat dit is waarom een man van vader en moeder verloten wordt en met zijn vroeg taupt zijn. En de twee woorden een vlees zijn. Dit is een geroutet geheimnis, en uit mijn door met Christus in zijn gemeente te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen je vrouw groter goud zijn als jezelf, en de vrouw zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meest krijgt, dat zal je eeuwig zijn. En wie weten dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, waarin een man zijn vrouw zal leven, als hij zichzelf staat. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor ons zelfs. Wie willen gaan de andere mensen zullen zich bezorgd zijn aan ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, wo wie kan den andere mens, ons partner doen en leven, als wie zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. En denk me aan, want die in de oeuwe van de maand en vroeg, zo beduurd werden om den anderen, als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne oeuwe dat kan zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort euer hand wens, wie hand Gott in zijn helden jes, wat ons helpen dat en wat ons amadala omanderen dat, en dat ons wiesen, wann wie zeldzig zijn, en wo wie zullen dingen abgeven, du als grote hoepning. En so, wie kan als een christelijke euer een grote beeld zijn van hoepning te deur om ons, dat wie kan een schöne euer hand wens, wie doen Jezus hand en dat hij ons amadala dit om anderen, dat ons amadala nu omzet. So, wie willen het nächste Mal meer van reden van wo wie zullen einer den anderen leuven, wens de Bibel haven doel te zijn van wo wie ons zullen einer te den anderen abstellen en wat van de vrucht du zal rückkomen. So, dankschein für met ons top zijn en dan zijn we ons het nächste Mal, wann wir wieder reden.

0: The clock is 5.
1: Nu fangt de Kinderstund an.
2: Dit is de Kinderzending van SW Radio Segenswelle. Ik freu mich, dat du vandaag dabei bist. Sei mal, leuwe Kind, bestimmt hast du doch Freund, oder? Und bist du kieren mit ein Taub? Eine Familie? Ha vorken Tinja, also je Schwester sind da, de Ältere. Dann jeftet ook Onkel en Tante, Cousinen en Cousins, ook Grootältere. In man moit, wenn man so eine Familie nennt, wie Freund nennt, jeftet junge Menschen, ook ältere Menschen. Ich weet nicht, wie jeetet die, mit wem bist du leuwert hab, Mama deine Freund, oder besitzt du hier mal ältere Menschen. Vandaar wo wir von einem Mädchen hören, sie haut da jemand entdeckt, der wie ein bisschen älter aus sei. Wer macht das seine? Und wo ist er dabei gegangen? In der Tau der Geschichte heut, das anheimliche Hüs.
3: Ob ein Darb, der ganz allein ein ölet Hüs ja. Dat we al meest vervallen en gans rondom met bomen bewassen. Man kon zich meest niet voorstellen dat aan dit huisje nog weer bijna leven doet. Tante Lise, wie een oude tante, die zaten aan het kleine hoofdje en warmde zich. De vensters waren al zo veel ruim, dat we te zijn die weer zo vele jaar niet reingemaakt worden, dat men meest niet daar zitten kon. En zo wie ook dat ganse huisje, daar veelde het aan veel. Daar werd zo ja oom, op ook zo'n gries. De gardinen waren gries, en de vleugen, en alles teup dat we zo diester door bijna. Aan de kleine oven, wint midden in de stoof stond, daar zat tante Lise en warmde zich. Zo vertaalde zich ook met Tjonium. Oja had zich nog met de nobas nog vertaald. Op een van dan als er mondje starven weer, had ze zich gans treed getrokken en leefde nu gans alleen. Ook ten eindtuipen ze, jeens de tijdische maandens, waar nog weinig mensen op een gas waren, dan jeens ze schwind en dan jeens ze waren treed in het huis en eertlien het huisje. Eentje met wem ze nog zich vertalen deed, Eder met wem ze zich nog tussen hen zag, dat waren er honja, want voor de dertagste en er koot. Daar kon ze stundenlang zitten en zitten, wat daar op hem hoofd doodde, eder werde een zon van de koot zich rolde en zond en rijd. Daar zag er nog stroom.

Als je naar wasje gaan weer, ziet dan de lezer lang de stovenbeum aan. De stovenbeum ziet kreid zo vriendelijk, als waren de kleine zinne door weer. Ze stelt hem op een vensterkop, aber dan zag ze, dat venster weer zo ries, daar kun je toen de zon gaan niet der schiene. Nee, dit dient niet. Schwind holt zijn kom met woede in een kader en wascht het venster af. Ja, werkelijk, dat wordt veel dagen. Nu stel ze dit stovenbeum op een vensterbend. Zelfs zat ze zich om des en vol ongast eten. Als ze ze ongast ooit in een venster ziet, dat venster weer nu zo rein, dan komt zoveel licht des. Dan zag ze aber verschrikkelijk, je ries er gardine doch weer. Nu wordt het licht door zijn opval. Nee, dit ziet niet. Zo moet gardine wassen. Dat zag ze nu ook in. Ze was de gardine en dan was ze de andere venster. O, nu zag dat al veel dagen in haar huisje uit. Maar als ze de trein had, dan zag ze wie verspande weer dat er in de aarde hangt. En daar lag al zoveel ruim op de spande, dat weer al gans donkere spande weer. Nee, die moest ze nu aber ook was maken. Zo nam spande weer af en verder stof uit. Nu zag hij al ganz anders uit. Als hij dan aber zag, wieveel die riesen schleuder van aarde lagen, dan zag ze dat die moest er was. En ze was maar alle kleuder uit. En als ze dan zag, wie stroom met de kleuder alle überhaupt zag, trok ze zich aan en dacht ze, ik kon je ook even dag kunnen enthuppen. Ik brug gewoon eens tijdig van morgens. En wanneer mij weer zit, dit zijn mij ruis zonen. Zo'n stroom met kleuder als ik hier ook heb, zo ging ze even dag in het dorp. Ze ging enthuppen. Op een tritt was, ging ze maar over de andere gas. Zo veel jaren was ze daar niet mooi gegaan. Eenmaal had ze bloos de zaterste was in huis genomen. Maar vandaag ging ze ruig een beetje spazieren nog. Daar hield ze uit een gemeentehuis komen zo'n schoone leute. Zo ging ze neer en zat zich in de laatste band aan. Ze zat en hoort toe. Aber hier ist es so schön. So viele Jahre wie sie nicht mehr hier gewesen. Sie hat keine Stunde lang zuhörchen. Aber da wird die Aufstunde geholt. Die Höhe hat gerade Aufstunde geholt. Sie kommt in ein Haus und zieht sich ein reines Schmackenhaus an. Ze deed het ook niet lang, als Tante Lise eenmaal door het venster ziet en zag de witte stromen Sina aan je aankomen. Sina kwam ganz begeesterd als ze zag dat op het venster bent, eerst stovenboom te stond en zo stroom bleef dood. Als ze bij de deur kwam, stond Tante Lise al door. Ze had de deur al wijd opgemaakt en vreed zich dat Sina hier komen weer. Oh, Sina wundert sich, wie wäre es hier so rein? Alles so strom abgeriemt. Aber Tante Lise, sagt sie dann, sie kann nicht wieder sein, sie zieht sich bloß raum nach alle Sieder. Ja, sagt Tante Lise, das alles wie in dit kleine Stufenbäumte. Wie in das Stufenbäumte? Ja, du scheinst mir dort. Und dann sag ich, das braucht Licht. Und es fängt an abzuriemen. En zo hebben het ooit tegen het andere. En maar waar de zaak is wat frischer wat ik nu nog opremen moest. En zo hebben het mijn ganse huis maar rechtig, grondelijk opgeriemd. Sina zat en hoort zich dat aan. Ze tante Lise zo jeb meert met een Herrn Jezus. Ik nam hem aan en gaf hem toch maar zo'n steedje van mijn hoort. Aber hij mocht me eenmaal waarder op wat frischer opmerksam. En wist mij, waar ik me nog ändern kon. Waar ik nog kon beter am doen. Waar ik nog me zo ändern. Waar ik nog kon andere mensen helpen. En zo neemt hij immer meer mijn hart in. En het is zo vroeg dat ik dem Herrn kon mijn hart ganz geven.
tinha se vencha de kund olam, dat je een lute van haren wiese. Woe je een nog andere zelle, woe je nog eens voor het schlechte zelle aufleien, woe je nog voor het schoone zelle te leien. Woe je een wiest, woe we ons alle andere zelle. Wel we alle waren daarom beden, tot de haar ons wiest, woe hij ons gebroken wil.

0: Ellenfeld. Dat is zo ongeveer 80 kilometer van Slagerud af. Daar zit je boer ook kruid gehongerd, met het zaaien, grausam gehongerd en kreeg veel geleden.
1: En hoeveel zijn je boeren?
0: Je boeren zie je aan 31, de 21 september.
1: Dat is kort voor de hongerjaren, ja?
0: Ja. Ja, en de vader weer een troedermeid en de moeder weer dan met ons 15 jaar thuis, uit wie de oudste. En dat kan ik me goed nog denken. Een morgen in winter, zei er koud. Dat stimmte, zo zei er dan. En dan zei ik mijn moeder, ik kan niet meer opstaan. Ja, en zo lag de ganze Kenia, de ganze familie. Verhonger lagen die am Strau, wo ganz verliesen, wohnstje alles mehlige wir. Da sag ich so, Peter, go vielleicht noch mal bat Schmette, vielleicht kriegst du eitsch geschale. Na, da dich dann noch.
1: Wie viel Tjenja wir hier dann?
0: 15. Ja, und da jenke ich da hanen, der hatte wirklich so eine Tetje scheine schale, dat wir te deit beter als nu tieltje, dat weet ik je nou. Kom in het huis, was de rein, en kookte hem water, en schlien bij het zalten, en mama leidt niet veel zalten aan, dan schwalt een mens op, wanneer hongerig is. En daar ligt dat al om een water, en dan deed het ze ongeveer drie dagen water.
1: Wie hier de älste?
0: Ja. Dan schreven ze, wie nannte dat, Pajak. Dan schreven ze 7 eetschaktjes. Ganz kleine vlees zo. Als je via stuwe eier groeit. Die rijf ik dan, fijn. En ook wat dan met water. Opgekookt met zalten, dat dronken we dan uit. Dan waren we dat 3 dagen. Ohne alles. Te zeggen, dood, mag man zeggen. Ja, en zo een en het andere, halb dan tracht. Mijn moeder, die kon alles. Ik weet niet wat die niet kon. Die kon schusteren, die kon neien, häkelen. Die mag mehlen, toen ze een gret molen dan. Die kon molen. Grote beelden heeft hij gemoeld. Nu hier dan als een voorwiel. Hij kon de glasarbeid, slaampenarbeid, dasharbeid, alles had hij in de griff. Tjepe vlechten, tjare vlechten. Het zei, toen daar is hij wel geraakt worden. Want dan in de dorp, die konden niet komen. Ze. Na, je rijdt, mijn moeder heet, je rijdt constant de kamp voor ik maken. Uit de schief. En alles dat deed hij dan. Dan schreef hij door een beetje wordt en zo zijn we dan grootje worden dan. Als we dan geraten worden, dan ging het je met de titel een beetje beter. En met spelen, instrumenten, dat interesseert me zeer. Ik vang met een bas om aan te spelen, was dat een balalaika, een zong daarbij. En dan kreeg ik mol een balalaika, die moest ik me in winter holen 12 kilometer af. Die hoorde bij zijn zijde niet. En bij ons in Darp, wie een Darpsborm, en daar was een tros, zeiden we dat.
1: Stalzeil.
0: Ja. En dan ging ik een stuil met door zo'n droodje daarvan. Ja. En daarvoor mok ik me dan 3 zijden op die balalaika en dan leed ik me spelen. Dan moest ik met Strauw hebben, kon ik mijn goud tentje. Dan had ik een spiel erbij. En dan schuif ik hem overval, zo val is plus kindje. Dan zat ik een spiel. En dat vier kwam dan uit hem over, nou dan met hem Strauw en mijn brand, noem ik ze naam. Maar ik schuif nog met de feit, ik kon me niet opheren. Ja, en zo speelde ik dan. Als dan nog geraten weer, dan had ik een orkest dat ik dan gerende. En dan speelde we meest die dag Club.

Ze weet met het Vanoorsche programm Vertel me van Radio Segenswelle. Im Vanoorsche programm hiert je ein Teil der Lebensgeschichte von Poderadekop. Dit interview had ik bij hem im Jahr 2005 genomen. Im nächsten Programm Vertel me von Radio Segenswelle hier wie nach Meier in seine Lebensgeschichte. Diese Programme zeige je ook noch hasje. Te vind je in de Radio Segenswelle App und ja Podcast. Daar vind je dit en nog vele andere programma's van Radio Segenswelle. Nu verabschied ik me van jund, het wens jund, al het goede, God bevolen. Mijn naam is Victor Zawotstje, op waarheren.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Er is de 19e boodschap even in Efeze brief. Hier reed je handig. We hebben je deze laatste tijd veel uit een Efeze brief geheerd, en daar wil ik ook vandaag weer gaan. We vangen vandaag dan bij kapitel 6, vers 10 aan. Daar lezen we: Zuletzt, mijn broeder, seid sterk in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus fangt hier met het woord zuletzt an. Nu haft hij nog een wichtige thema, wat hij aan wel verhullen. Dit haft door met te donen, dat wie in deze welt kennen am Glauben bestonen blieven. Hij schnitt hier dat thema even aan zijn grauten fiend an, en wou wie arm ware stonen kennen. Dat eerste waarop hij ons aanwiest, is dat wie die kwaal van onze kracht erkennen. Hij zegt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wat meint dit? Veel van ons

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van mij een begrijzen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij mij dat je dat zo ingeschaald hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een help en een zegen voor alle toe hier zijn. We willen ons ook innerlich voor de opnoemerheid merken.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Een cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons dat geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 684. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 684.

Wanneer deze programma te zien zijn, werd we jullie van harte dat ook met jullie goeie meelig te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer je zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons zwaar van jullie. Want God het zowel, hier een wiederprogramma durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse Sendung hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit zijn deins true wieder te maken. Je hebben ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am einen Weg weiter hier.

Uren toeschmieren, aber nicht ans Heiland. Hij ziet alles wat we gedaan hebben en weet sogar wat we denken. Ik wens dat we alle naar Jezus komen würden en dat hij van ons ook zijn kan, dat door en ons niets falsch is.

Hij was in trua zijn en haren. Hij wordt je een tentje helpen, wat mijn aanwijzingen en Christus zendt, en wil ik aan alle gemeenten leren doen. Een van je billen zich aan dat ik niet aankomen wil. Maar wanneer de haar dat zo wel, wil ik bult door zijn. Dan wil ik uitvingen wat bij de stolte er weer doorhingen is, of de kracht hebben. Gott sein Reich besteht nicht in Wert, aber in Kraft. Was wünsch je? Soll ich mit einem Stock neu kommen? Oder leuftolig in mein Leib in einem sanftmütigen Geist?

Dit is 'n plaatjie program De Goeie Nuus. Jy red nou as Paul Klose. Lewe toe hier. Ek vrei my van Osia, tot ek jy ware by reise kon. Ek vrei my, van mense my saie, dat ze dat program harsje, oda, je harsht habe. Ek word toch überrascht, dat my een jonge man seed, dat hy een universiteit in Kanada, im internet, De Goeie Nuus geharsht had. Wat meen je wat ik dan antwoordde deed? Ik zie God dankbaar voor deze mogelijkheid, des de moderne techniek. Waarom? Dat heeft veel mensen, die kennen niet dat evangelium in de church hier. Die derwe ook op de gasse niet van evangelium reden, sinds worden ze ingestapt. In, nog meer. Ik heb gelezen dat veel mensen maar over internet dat evangelium harsje kennen. En dort dan nog nicht mal mit der Familie. Dort dann ist es de Nacht oder lotovend im Geheimen. Wahrscheinlich, dass tausende Menschen sich dann, wann auch heimlich, wenigstens ihre Kraft holen und schreien können für ihre Seele. Dort ist die fandorische Welt. Ich frage, hast du all dafür gedankt, dass wir das Evangelium so früh für die kennen? En dat mensen doordat in ihrem Glauben gestoord kunnen worden? Een andere vraag. Hast al voor die mensen voorbidden gedaan, die wij in ihrem Glauben lieden moeten? Mocht God die genoeg schenken, dat de Jahreslosung ook naar zo'n mensen komt? Jezus zegt, ik heb voor die gebed, dat du deinen Glauben niet verlieren mocht. Lieve Tohira, nur einem Leid wil ons dan im Gebet vereinigen, en dan, met God zijn help, over één woord nadenken. Dat is een kort woord, wat over veel zegt. Twijfel. Vandaar je dat om twijfel, en dat de Heer ons licht schenken mocht, over twijfel, wil een mensen hebben, en dat we de twijfel bij hem haren laten. We horen nu dat leid, vergis niet te danken.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben ja all in mehreren Programmen gesehen, Wort der Bibel uns wisst von wer Jesus ist und wo Gott durch armhaftes Heil vollbracht, wodurch wir und auch alle Menschen über die ganze Welt können gerat worden, wann wir dort zustunden und dort wie verlorene Sünde sind und unsere Sünden zu ihm bekennen und an Jesus im Glauben annehmen als uns persönliche Heiland. Und das fantastische Programm, wo wir seinen dort trotzdem, wie wir geboren sind, noch eine Gefahr sind zu sündigen, und wir wollen seinen, was wir da zu daunen haben, wann wir aus Gott seine Kinder sündigen daunen. Mein Freund, ich lade ihn nicht weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, wo wir können gerat worden und dann siegreich leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person machst, richtig sehen, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Willkommen, Freund, von Dahl zurück nur das 7. Kapitel in Hebräer. Und wir sind bei den 20. Vers. Und der hat ganz einfach zu tun mit dem Herr Jesus Christus, sein priesterliches Amt, im Vergleich mit dem Melchizedek sein priesterliches Amt. Und so als wir all gesehen haben, dem Herr Jesus sein priesterliches Amt ist ein ewiges Amt. Und Melchizedek ist ein Bild von dort, sehen wir. Gott gibt uns dort an den Weg, und jo, er ist der vollkommene Priester. Dort Ordnpriestertum kann dort nicht erfüllen. Also haben wir einen vollkommenen Priester, und dort ist der Herr Jesus Christus selbst. Sogar Obram, der dort Tiendel gebe zu dem Priester Melchizedek. Obram gebe dort Tiendel, und der Leviter wäre dann noch in seine Länder. Du und ich sind in Christus nu, und wir wären in Adam, als er sind je deed, da als er in den Garde wir mit Eva, und deed da sind je. Als Adam sind je deed, deed ik en Am sind je, en zo ha ik de oude zintelijke natuur. En aan Adam doen alle mensen sterven. En in eenem zin vraag ik mij dat God het zo gemaakt heeft, wils dan kan hij ook voor mij een radung te weeg brengen en op denzelfde grond mij van Adam ruut nemen en mij en Jezus Christus en instalen. Zoals ik dat vergeet moet zeggen, wanneer iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur, zo zegt Paulus in 2 Korinther 5, 17. Nu niet langer met Adam verbonden, maar nu met de eeuwige levende Christus verbonden. Hij is nu in de stad die alle gezelschaften die weg zijn. Nu, daar is een vergelijk op ort hier, een priestertum vergelijk met een ander priestertum. Eind is een priestertum op dat gezaad geboet, dat andere is op macht geboet. Dat gezaad helpt terug, de macht dat mogelijk maken. Dat oant priestertum is op je boete geboet, dat hoort met dat te doen dat van boete weer, woeke en ceremonie enzovoort. Zoals een zeed, dat deed religie van boete rubbelen. Nu overhaven we een priestertum, dat ons leven geeft, dat innerlijk is, niet van boete. Dat oant priestertum wie een vleeslijke priestertum. Dat had veel met den charpa te doen. Nu hebben we een priestertum dat ohne eng is, een eeuwig leven geeft. Eent dit andere, wat we ha, wordt niemals andere. Dat oulet weer zwak en ohne woord genatte. Aber wie zijn nu nog God gebracht. En dat oulet weer nust volkomen. Nu hebben we een betere hoopning. Nu Hebreeën dat 7e kapitel, de 20 en 21ste vers. En daarna, als hij niet ohne een schwur priester wordt, dan aan ene hand wordt de jane priester gemaakt ohne een schwur, aber aan de andere hand, deze derken schwur van dem, die te hem zegt, de Heer heeft geschworen en wordt zijn zin, niet andere, du bist in eeuwigheid een priester. Dat is in den 110. Psalm en is een profetie voor den Messias, de Heer Jezus Christus, die in dem Melchizedek zijn linie als priester komen wordt. En wat hij van den 110. Psalm neemt, is dit. De Heer God heeft geschworen en wordt het niet terugnemen, du bist voor immer een priester in de Melchizedek-ordning. Dat is wat dem Christus zijn priesteramt zoveel heiger en weert maakt, dat het niet bloos op God zijn woord ruut, maar ook op God zijn eet. Alles wat ons van dat Levitische geslacht gezegd is, is dat den wordt ons zien gezegd voor die besondere arbeid, door wie nust van een eet of de ergens zo wordt. 22. Vers. Bij zoveel meer is Jezus een zekerheid voor een betere bond. Also zegt hij nu dat we niet bloos een betere priestertum ha en Melchizedek, maar ook de betere bond. We worden meer van dit zinnen van we in dat 8e kapitel worden zinnen. En dat wordt ons wat ganz dicht dat 10e kapitel nemen, dat Jezus Christus, ons hoge priester is, hij deent en een veel betere aandacht steed, dergen betere bond, dat je boet is op betere versprekingen, zodat hem Heer Jezus zijn priestertum veel beter en heger en weert is en alle weg. En nu komen we bij de 23e vers. En dit redt dan daarvan dat Christus en zijn persoon een verammer en volkomen priestertum is. Wanneer hij hier van veel priester redt, dan redt hij van dat Levitische priestertum. 23e vers. En ook aan ene hand werden door veel de priester worden, wil ze kunnen niet verammer door blijven, wil ze sterven. Anders gezegd, dat priestertum, dat im Oude Testament weer, kam immer te eng doormet dat de priester sterven. En dan moesten andere dat abnemen. Ons sterf, dat zoals Moses. Mir is immer zo gewas dat wann de verlust dat dat volk had als ons sterf, wann het niet geraten weer als Moses zijn dood, dan weer dat wenst zo groot, wils ont weer met aandacht de wildnis gegone, als er stalvertreder ver God. Hij chand aan, wil ze nou aangekomen weer met ere zind, en hij houdt een apfel gebracht voor aan, hij verstand dat volk. En als ont sterf, worden ze zich moeten bekend maken met een nieuwe hoge priester. Ober du en ik brukken niet zo'n beleven, wils wie haar een verammer. Hoge priester. De waarheid is dat het niemals endert. 24. Vers. Aber aan de andere hand, wils hij immer blijft, heeft hij een priesteramt dat niet endert. De Heer Jezus wordt niemals waarder sterven. Hij sterf eenmaal voor zin. Aber hij wordt niemals waarder sterven. Hij is de tijd eeuwig door voor die en voor mij. Predje McGee vertaalde een geschicht van een man in Puerto Rico. Die nou zijn programma had gedeed. En die had hem een brief geschreven. Hij had gezegd dat hij in een stad arbeidde deed, waar hij bij lood en de nacht arbeiden moest, en dan op een weg naar huis kon hij Predje McGee zijn programma horen. Hij had verteld wat van grote zegen dat weer toe aan. Hij had ook gereed van hoe hij dem Heer Jezus had geleerd leef te hebben. Predje McGee had dan zo gedacht, dat dat een goed beeld weer van de waarheid, dat de Heer Jezus immer door weer dag en nacht, ons voor de Heer te vertreden en ons te zegenen. En ja, dat is ook zo als de Bijbel zegt, dat God niemals slaapt of duzelen deed. En dat is je dan ook zo, dat de Heer Jezus van de man gewist had lang, verdem dat de arm had een brief geschikt. Ja, de Heer Jezus heeft een priestertum, dat niemals andere wordt, God zij dank. Hij is door 24 stunden dag, jeder dag, eindend woord. En wat mij zo zeer wichtig is, dat wanneer ook miljoenen Christen zijn over de ganze wereld, doch kan hij en haft ook een persoonlijke interesse voor een jeder Christ eindend woord en wer dat mag zijn. En wanneer Christen nog God zijn woord hartje, of in een verzameling, oder even radio, dat hij den met God zijn woord zegenen en ongerechte en geestelijke noring geven. Dat is wunderschön. En wanneer hij dat niet deed, dan wordt het niet gedone worden. Dat is waarom ik zo dankbaar zie, dat ik de gelegenheid ha nu en God zijn woord te ongerechte. Hopelijk kan de Heer Jezus en de Heilige Geest dat woord nemen, wanneer het ook in zwakheid uitgegeven wordt, en mensen doordeg naar dat eeuwig leven aanwijzen en geestelijke noring geven tot den die betiert zijn. Daar is ook nog een lei dat zeer interessant is. Ik doe dit hier nu opschnakken op een zijde of wat emma, en dat wordt dan later, vielleicht maanden later, zogar, even radio gespeeld, en dan hier een mensen mijn stem, ik zie vielleicht am sloop de nacht, aber God brugt dat woord en kan dat zijn. We leven in een interessante wereld, vriend. Ik wonder wat we nog manchmal ervaren worden, verdem dat onze tijd in deze wereld even is. Aber sogar während ik sloop, oder wat emma, deed ons hoge priester door van hemel, God zijn woord besteed je to mensen er horten in deze wereld. Oh, hoe heerlijk dat alles is. Oh, wil we zeggen mogen dat we aan ere doen en aan verheerlijke doen in deze wereld, zolang als we nog de gelegenheid hebben dat te doen. En wanneer du wat te kritiseren hast, mijn vriend dan bitte, doe niet God zijn woord, oder dem Herr kritiseren. Doe mij leven kritiseren, wil mij veel dat ook te tide. En nu komen we verder naar een zeer bijzondere en wichtige vers. En de waarheid die diep en ons hart en zin komen zal. Hoor je nu wat hij zegt, de 25e vers. Daarom kan hij den ganzen korade die derch aan naar God komen, zendemol hij in eeuwigheid leeft, voor aan te beden. Halleluja. O vriend, ik weet niet hoe een dat kan klarer maken als dat. Zoals een gezegd heeft, dit is dat hoort van dat evangelium. Mij is ook zo dat dit de sleutel is tot dit poort in Hebreeën. En hier is ook waar dat woord doram. Wat hij hier zegt is de uitval van wat hij van gereed heeft grootverdigd. Dat woord doram, zoals je hangen op wonen een deur open toejet. Dit is een grote deur. Die nou dat opjet dat voorbij is, en dat treedt en opjet nou dat wat nog in de toekomst is. Dat zegt ons dat Jezus niet dood is, hij leeft, nu krijgt. Deze moment leeft hij in hemel, en dat door voor ons instonen. De betoning hier is op de Heer Jezus zijn dood en opstonen van dood.

Aber wie macht er wieder gönne damit, Seema? Wie han nu zu tun mit dem Leben je Christus? Wie chana am nu nicht mehr als der Jesus, der ab diese Erdram wandert wie 2000 Jahre zurück? Wie chana am nu als ans grote hohe Priester zu Gott seine rechte Hand, Seema? Ein Freund, dort ist mit Wort wie rechnen solle, dort ist Wort wie betonen solle. Jo, he chäm nu diese Erden starf je für uns. Aber hij leeft nu im Himmel an zijn radung te bestedigen en verzekeren. Hij heeft de macht aan het ganzen Gott te raden, wat het elde miste. Dat meint derch en derch, een volkomene radung. Hij is de grote hoord, die niemals een schop verlist, Gott sei Dank. En weetst du wat? Hij wordt niemals een schop verlieren. Wann du een van zijn schop bist, du hast die bekeerd, du fehlst vielleicht so, als wann du warst verloren sinne. Aber wann du sein Schub bist, he ist da beim Vater, und he dat die da beschütze. Nu, ans wort je sagt, dat he für uns bete dat. Dort meint, dat he da ein Vermittler ist für uns. In Römer, dat 5. Kapitel, der 10. Vers, sagt der Apostel Paulus, dat wie wurde derch sein Leben gerat wurde. Dort meint, in der Ewigkeit. Johannes sagt, dass er zu seiner kleinen Zinge schrift, so dass sie nicht sind, die Seele. Aber Johannes, redst du zu mir? Willst ich sie bekehrt, aber ich do sind, ja? Mir dat hat leid, aber ich do ihre Moll sind, ja? Endlich folgend, wann ich auch nicht will. Hast du auch ein Wort für mich? Na jo. Er sagt, an wann wer sindigt? Wie ha ein Vermittler, wie dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Und alles, was er da boven deed, es reicht. Und alles, was er da boven deed, es gerecht. Und jo, dat sagt, wie worden geraakt zijn, der sein Leben zimmer. Dat heet he unsere Radung es versichert. Und jo, dann kann ich Halleluja sagen. Gott sei Dank. Oh, dat is so wunderschön zu weten, dat wir ein Leben je Heiland haben, Freund. We zijn niet alleen in deze wereld. Ik weet van Christen, de egel grimzaaien, dat ze geen hem hebben, naar wem ze gaan kennen. En ze hebben zoveel problemen. Neemst u niet naar de Heer? Weetst u dat hij daar voor die aanstonden deed? Jo, en hij deed daar voor die beden. En jo, hij weet gans krijgt hoe die dat geeft. Hij wordt die kracht en wijsheid geven, en wanneer deed die verzekering en schwierigheid je gonne best, wirst du een sterkere Christ zijn als vorher. En nu kom ik naar den 26. Vers. En dat is ook een wunderschöne Vers. Dan zo'n hoge Priester je ziemt zich krijgt voor ons, die heilig, anschuldig, ganz rein, van Sünde aufgesondert, en heche aus de Himmel steht. Nu wada, daar zijn hier meer Worte, die zeer interessant zijn. Dort sagt hier, dass so'n hoge Priester je ziemt sich. Dort meint, dass er kriegt, reicht es, für dort, wat uns fehlt. Jesus Christus es, wat uns fehlt. Wie würde keinem keine Finger oder Habe, die beter wird sein? Seh nu auch, dass er hier sagt, dass er heilig es, dort es seine Verwandtschaft mit Gott. Und jo, er es, de Heilige. Und er es auch anschuldig. Dat meint dat hij ohne graal is, ohne last. Oder dat hij politie is, is konig. Wann hij onze zin verjeft, dan is dat niet wils hij een kloke of koot is. Dat is wils hij de janje is, die voor die zin betold heeft. Die stroof is betold worden, vriend. En zei ook dat het zegt dat hij ganz rein is. De Bibel maakt dat zeer klaar dat hij ohne irgend woord veranreichtet oder zind is. Hij heeft niemals gehad en heeft nu ook niet. Niet bloos dood. Hij is van zinde afgezonderd. Hij kan met zinde en hoeren en zo wat toop zijn. Op een dag wie hij niet een van deen. De fariseer en schriftgeleerden deden aan beschuldigen. Door met dat hij met den toop weer. Op hij weer niet een van deen. Hij is ook hecher als den hemel. Dat is waar hij nu is, wils de dood. Am nicht holen können. 27. Vers.
die nicht jeder Tag, so als jene hohe Priester, erst muss für seine eigene Sünde und dann für das Volk ihre Opfer, dann dit deed hij ein für allemal, als hij sich selbst opfert. Die braucht nicht opferbringen für seine eigene Sünde, weil sie hat keine. Wenn das wie nötig war, dass hij ihremal musst, für Sünde geopfert worden, dann wurde hij als seine Träge gewasst. Hij wurde nicht träge sein. Aber ich sei dir, hij wird nicht träge kommen, dort zu tun, weil sie deed dort ein für allemal. Dat is zeer wichtig, dat we dat behouden. Mij is zo dat dat egel af van het Oude Testament wordt met de tijd zeer te mijn oorland worden zijn. Wel we ons door eenmaal een beetje nemen laten, hoe dat mocht zijn geweest. Wel we eenmaal zeggen dat door een paar priester zijn, bij de messing was kwam. Die was er door er heen, wil ze hij rood en afval geslacht, voor eenem die dat gebracht had als een zendafval. Sie hadden al die Ordnungen neu gefeucht en nu waschen sie sich door ihre hängen feit. Einer fragt sie nober, wieviel mal bist du van dag hier gewast? Hij zegt, ik weet nicht, wenst ne Dutz mal. En de andere zegt, ik zie van dag 15 mal hier gewast. Ik ha mijn häng so vorken gewaschen, dat die al ganz krus sind. En checkt mijn feit. Die laat het zo, als wann ik de dag ewe en water gestoene ha. Mij is dat al zo in Oland, egel naar den altaar te gaan en daar te af voor arme vader en arme vader, moet ik tegen die ceremonie gaan. En jo, mij is dat wat met de tijd zeer te mijn Oland worden zijn gewaast. En die oant is je dan ook door gewaast en hij heeft dan vielleicht door de priester gezegd, jo, ik stem met jou dat het te mijn Oland worden is. Aber weet je dat God wat proeft te ons te zeggen? Hij proeft to ons te zeggen dat de zin een schrachtelijke ding is en dat de mat bloot vergoten worden aan de zin van nu tot te dijken. Aber hij heeft wem met de tijd die komen wordt en hij wordt op een triets voor ons sterven en wanneer hij dat deed, dan wordt dat niet meer nodig zijn dat meer bloot zal vergoten worden voor de zin. Hij wordt de straf vallens betoeld hebben. Jo, wie ha hier een bijzonder beeld voor ons vriend? 28. Vers. Dan dat je zaad maakt man een hoge priester die schwach zijn. Aber dat wordt met schwere, dat no dat je zaad schijm, maakt dem die voor alle eeuwigheid volkomen is. De hoge priester, zoals ook de andere priester, waren schwach en dem zijn dat ze ook zijn gededen en moesten doordat ook voor zichzelf een zind opverbrengen. Aber Jezus brugt dat niemals tonen. En vader, wilst dat zo zeer veel wichtiger weer, dat Jezus een hoge priester gemaakt wordt met een eed, meent dat, dat hij zoveel beter dat voor zich brengen kan, dat jane niet kunnen. Hij is dat hem helpen, wilst hij krijgt versteht, wo ons dat geht. En nu komen we bij dat achte kapitel. En in dit poort heb ik wat interessant het, en ik word dat ongeveer zo als dit aandieden of een titel geven, Christus als ons hoge priester deent in een veel betere aandacht steed en een betere bond dat op betere versprekingen geboet is. We worden nu den ware aandacht steed bekeken in de eerste 5 vers. Aber ik wil hier zo een betere aanleiding geven tot dit poort. Also de eerste 2 vers en dat 8e kapitel. De hoofdzaak van wat we hier reden is dit. Wie heeft zo'n hoge priester, die zich door de rechterhand van de majesteit in hemel aan je zat haft, en deine van de heilige dingen in woordhoofdje tempel, den God opgesteld haft, niet een mens. Dit, mijn vriend, is dan de hoogste punt in dat ganse Hebreeënboek. Dat redt hier van een aandacht steed, die niet van mensen heen geboet is en die ook niet op deze eerd is. Die aandacht steed, die in deze wereld weer, waar de Israëlieten voor jaren binnen deenden, weer bloos een model of een master van de woorden aandacht steed, die in hemel is, waar de Heer Jezus nu deenen deed. De aandacht zelt in de wildnis en loten in Israël en Jeruzalem,
is al lang treg verschwongen, die is niet meer. Aber die Woorden ondag steht is im Himmel. En dort wordt een interessante zinne, dort te zijn, wann wir num Himmel komen. Dan moet ik die Woorden vragen. Bist du reed voor den Himmel? Hast du Jesus angenomen? Dort is de enige weg, doorheen te komen, mijn vriend. Wanneer du dort nog niet gedaan hast, dan doe dat nu. Zeg tot Jezus dat du hem nu aannemen deest. Hij wordt die niet uitsteken, dat is zeker. En ik word terugkomen op dit poort het nächste Mal. Maar dan gaat de zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is 5.
1: Nu fangt de Tienerstund aan.
2: Dit is de Tienerzending van SW Radio Segenswelle. Ik vrij me dat du vandaag dabei bist. Sei mal, liebe Kind, bestimmt hast du doch Freund, oder? Und bist du kieren mit ein Taub? Eine Familie? Ha Focken Tinja, also Geschwister sind da, de Ältere. Dann jeftet auch Onkel und Tante, Cousinen, Cousins, auch Grootältere. In man moit, wenn man so eine Familie nennt, wie Freund nennt, et jeftet junge Menschen, auch ältere Menschen. Ich weiß nicht, wie jettet die, mit wem bist du läuft, Mama, deine Freund? Oder besitzt du hier mal ältere Menschen? Von da, wo wir von einem Mädchen hören, sie hat da jemand entdeckt, der wie ein bisschen älter aus sei. Wer macht das Sinne? Und wo ist er dabei gegangen? In der Tau der Geschichte hat das unheimliche Haus.
3: Auf ein Dorf, wir ganz allein in ölet Hüste. Dat we al meest vervallen en gans rondom met boom bewassen. Man kon het meest niet verstellen dat aan dit huisje nog weer bijna leven doet. Tante Lise was een oude tante. De zolte aan het kleine hoofdje warm zich. De vensters waren al zo veel ruim dat we te zijn die weer zo veel jaren niet reingemaakt worden dat men meest niet daar zitten kon. En zo werkt dat ganse huisje. Daar viel het aan veel. Daar werd zo ja oom op ook zo een gries. De gardijnen werden gries. En de vleugel. En alles teup dat we zo diester door binnen. Aan de kleine oven, waar het midden in de stoof stond, daar zat tante Lise en warm zich. Ze vertelde zich ook met Tjonium. Oja had zich nog met de nobas nog vertaald. Aber van dan als er mond gestorven weer, had ze zich gans treed getrokken en leefde nu gans alleen. Ook ten eindtuipen ze, jens de tiedische mannens, waar nog weinig mensen op een gas waren, dan jens ze schwind en dan jens ze waren treed in het huis en eertlien het huisje. Eens met wem ze nog zich vertalen deed, Eder met wem ze zich nog tussen een zag, dat waren er honja, want voor de dertagste en er koot. Daar kon ze stundenlang zitten en zitten, wat daar op hem hoofd doodde, eder werd er een zon van de koot zich rolde en zond en rijd. Daar zag er nog stroom.

nicht hinnerstem ut dat huusje? Jo, wertlich. Da wien zinja lache te hiere. Zina, dat mjalt uit de tweede klas, de had zich eens vernoe met haar kot bekond gemocht. En nu jen ze ema, nu der kot, en dan vertelde ze ook met Tante Lise. Ze vertelde Tante Lise uit ihre schul, en uit ihre zinjersten. Ze vertelde Tante Lise waar bij een thuis weer, en Tante Lise hoort jaren toe. Op als ze weer zo'n eenzame tante, ze reden niet veel. Ze hoort toe en vreet zich wanneer weer wordt verteld. Zo komt de Zina nu al vele jaren, jeder dag, winter en zomer. Op al wat we nu, Zina weer al meer door niet doorgewezen. O, dat zijn ze vader. Tante Lise eier zich van kwade onderdagen. Daar kom, Zina. Ze vreet zich. Zina vroeg al voet. Je dacht wel, het wordt niet mooi komen. Nee, zei Tante Lise. Het mag niet zo gewonderd. Wat is bij mij alle tante al interessant? Zeker hast je de buurt een veel interessanter leven. Als hier met mij alle tante te zetten. Nee, nee, mij heeft het schoon begund, Tante Lise, zei Zina. En het vertelde een jaren uit mijn schuil en van ons thuis. Aber weet je, wie waren bij mijn onkel, bij onkel Martin, die leeft in de stad. En onkel Martin, die heeft van mijn pa dan een oorbe te vangen. En nu wel wie omtraat in de stad. Tante Lise loopt haar kop, roof zintje, en leidde men haar heen. O ja, dan wordt ze weer ganz alleen zetten. Dan wordt weer de tjone naar haar komen. Ja, zegt Zina, het is ook ganz treurig. Wenn ze mijn kot al moest afgeven, die heeft wel een opa gebracht. En mijn papagee kon ik ook niet metnemen naar stad, zegt mijn ma. Den wil mijn vrienden geven, de Mriesje. Die wil hier een papagee hebben. En Tante Lise, ze hebben ook wat metgebracht. Ja, Tante Lise nam de hand van ver mij zegt was. En Zina trok uit haar tas een kleine stovenboom. Diesem Stufenböhm habe ich ihn gebracht, der Blechkreuz zur Strom. Ich dachte, der soll bei ihm blähen und soll ihn Fred bringen.

Als in een wasje gaan weer, ziet dan de lize lang de stovenboom aan. De stovenboom ziet kreit zo vriendelijk, als waren de kleine zin er door weer. Ze stelt hem op een fensterkop, aber dan zegt ze, dat venster weer zo ries, daar kun je toen de zon gaan niet schijnen. Nee, dit dient niet. Schwind holt zijn kom met water in een kader en wascht het venster af. Ja, werkt

Dat wordt veel dagen. Nu stelde ze zijn stovenboom op een vensterbent. Zelf zat ze zich om der en vol onkast eten. Als ze onkast ooit in een venster ziet, dat venster weer nu zo rein, nog komt zoveel licht der, dan zag ze maar verschrikkelijk je ries er gardinen toch weer. Nu wordt het licht door zijn opval. Nee, dit zie ik niet. Zij moest gardinen wassen. Dat zag ze nu ook in. Ze was de gardinen en dan was ze de andere venster. O, nu zag dat al veel dagen in haar huisje uit. Op als ze de trein had, dan zag ze we verspaande weer door de aarde hang. En daar lag al zoveel ruim op de spaande weer, dat weer al gans donkler spaande weer. Nee, die moest ze nu op ook was maken. Zo nam spaande weer af en verder stof uit. Nu zag hij al gans anders uit. Als ze dan op zag, hoeveel die riesen sluiden van aarde lagen, dan zag ze dat die moest er was. En ze was maar alle kleuren uit. En als ze dan zag waar stroom met de kleuren alle überhaupt zag, trok ze zich aan en dacht ze, ik kon je ook even dag kunnen intuipen. Ik broek gewoon eens tijdens de morgens. En wanneer mij weer zit, dit zijn er meer ruis zonen. Zo'n stroom met kleuren als ik hier ook heb. Zo ging ze even dag in het dorp. Zo ging het intuipen. Op een tweede was, ging ze maar over de andere gas. Zo veel jaren was ze daar niet mooi gegaan. Eenmaal had ze bloos de zaterste was in huis genomen. Maar vandaag ging ze rustig een beetje spazieren nog. Toen hield ze uit een gemeentehuis komen zo'n schoone leute. Zo ging het neer en zat zich in de laatste band aan. Ze zat en hoort toe. Aber hier ist es so schön. So viele Jahre wie sie nicht mehr hier gewesen. Sie hat keine Stunde lang zuhörchen. Aber da wird die Aufstunde geholt. Die Höhe hat gerade Aufstunde geholt. Sie kommt nach Hause und zieht sich ihr reines Schmackenhaus an. Ze duurde het gewoon niet lang, als Tante Lise eenmaal door het venster ziet en zag de witte stromen Sina aan je aankomen. Sina kwam ganz begeesterd als ze zag dat op het venster bent, eerst stovenboom te stond en zo stroom bleef deed. Als ze bij de deur kwam, stond Tante Lise al door. Ze had de deur al wijd opgemaakt en vreed zich dat Sina hier komen weer. O, Sina wundert sich, wie wird es hier so rein? Alles so strom abgeriemt. Aber Tante Lise, sagt sie dann, sie kann nicht wieder sein, sie zieht sich bloß rum nach allen Seiten. Ja, sagt Tante Lise, das alles wie in der kleinen Stufenbäumte. Wie in der Stufenbäumte? Ja, du scheinst mir dort. Und dann sag ich, das braucht Licht. Und es fängt an abzuriemen. En zo heb ik een tegen het andere. En mijn vader zag het wat frischer wat ik nu nog opruimen moest. En zo heb ik mijn gans het huis mal rechtig, grondelijk opgeruimd. Sina zat en hoort zich dat aan. Ze tante Lise zo jeb meet met een Herrn Jezus. Ik nam hem aan en gaf hem toch maar zo'n steedste van mijn hart. Maar hij maakt me en mijn vader op wat frischer opmerksam. En wist me, waar ik me nog ändern kon. Waar ik nog kon beter aandoenen. Waar ik nog me zou ändern. Waar ik nog kon andere mensen helpen. En zo neemt hij immer meer mijn hart in. En het is zo vreugd dat ik dem Herrn kon mijn hart ganz geven. Sina, ze wens het ook junt allem, dat ze junt lute van haren wiese, wo je junt nog ändern zelle, wo je nog irgens wat schlechte zelle aufleie, wo je nog wat schoonets junt zelle tuleie, wo je junt wiest, wo we ons alle ändern zelle. Wel, we ook alle waren daarom beden, dat de haar ons wiest,
Wij gaan ons gebruiken wel.

0: maar 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Ze weet met het vanoorsche programma Vertel Me van Radio Segenswelle. Im vanoorschen programma hier je ein deel uit de levensgeschicht van Paderadekap. Dit interview had ik bij hem im jaar 2005 genomen. Im nächsten programma Vertel Me van Radio Segenswelle hier wie nach meer in zijn levensgeschicht. Deze programma zei je ook nog hartje. Te vind je in de Radio Segenswelle app en je podcast. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. Nu verabschied ik me van Junt, ik wens Junt alles Gute, Gott bevolen. Mijn naam is Victor Zawotstje, op Wiederhören.

The clock is ten. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van mij een begrijzen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij mij dat je dat zo ingeschuld hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touw hier zijn. We willen ons ook innerlich voor de opnummerheid merken.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie gestoord wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat hem geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat je door dat mochten en je hem geloven gestoord op je mond hadden getreist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon is waar je broeder en deina, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog toop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zeeën zenden wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord hieren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat hen dien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of cd met twee programma's kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 684. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 684.

Wanneer deze programma te zien zijn, werd we junt van harte dat ook met jullie goede meelig te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer ze goed zijn en dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geeft dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijklich zegenen. En nu verabschied wie ons zwaarder van jullie. Want God het ze wel, hier een wiederprogramm door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zendung hebben, schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am einen Weg weiter hier.

persoon die hand voor jaren, de scientist had het studeerd, wordt het merkelijk als dat alle mensen van twee personen komen en ze hand het ongezocht en de laatste paar jaar als dat kloder en kloder dat mensen van twee paar komen. Of een paar komen dan. Het is interessant, zonder waar het niet meer in God leven, er zijn dat, dat mensen van een paar komen. Wanneer we reden van dat God mensen gemerkt heeft, ik glaube viele van ons denken dan aan wat de wereld leren dat. Zonder waar het niet aan God leven dan. En zij leren, dat mensen zijn van vielleicht andere tieren gekomen. Du erst zijn God, en alles dat dat muziek zelfs, in Engels wil we zeggen dat is evolution, dat vangt met wat cleanet aan, dat vangt met steen aan, de steen die krijgt leven, en dat leven dat vangt zij clean aan, dat wordt grater en grater, bouwt dan weer in tieren wat adem houden en denken kan, en die tieren die worden beter en beter, en van die en daar hebben we mensen. Ik geloof, wenn wir dat zo stort zijn, dan we kunnen ons wortelijk zijn, dat als onmerkelijk dat het erom komen kan. Ik geloof, wanneer we dat beobachten in onze wereld, we kunnen zijn dat de eerste woord evolution wordt schaffen dat. En wat ik wat te meinen doe, is dat tieren en mensen de anderen, dat zij daar passen doen waar ze wonen. Die waren klein, die waren groter, die hadden orde kleer, die waren sterker, die waren zwakker, zodat ze passen waar ze gemerkt zijn. Maar God heeft alle dingen en alle mensen gemerkt, dus de zart wat zij zijn. En zo zij zijn, ze kunnen anderen in de zart zo te zijn, maar ze blijven allemaal de zart. Zo mensen, wat God gemerkt heeft, zijn allemaal mensen geweest en ze worden allemaal mensen blijven. Zo ik wil nog veel meer kunnen zijn over dit, maar God heeft mensen gemerkt. Wo en wanneer God mensen merken deed, als vierde een vrouw wat Jesus Christus kan ons ongeholen, wanneer dit alle passieren deed. Oba, dat God mensen gemerkt heeft, du als geen vrouw. Dat is wat de Bibel leren deed. De tweede ding wat de Bibel ons leren deed van mensen, wat God ons gemerkt heeft, is dat wij zijn in God zijn likken gemerkt. En ik geloof dit als een van de grootste punten waar wij zelf verstaan, dat wij kunnen weten, wat meint dat, dat wij mens zijn. In 1. Mose Kapitel 1, de 26. Vers sagt es dit. En dan seht Gott, weil wie Menschen merken, der soll aus wie sein in uns licken. Lot und Macht haben über die Fisch im Meer, die Fehl in Luft, über die Fei in die Wille Tieren und über alles, was durchkrebt. So Gott sagt, weil wie so, weil wie Menschen merken, so aus wie sind in unseren Licken. Sei interessant, wenn wir würden das sein, wie, das lesen, bis, wo sich lesen, wir würden das vielleicht nicht sein, was hier sein wird, aber da muss sein, das sage ich wie. Gott ist wie. Gott ist uns, er sagt hier. Also, er brückt das Wort wie zweimal, und uns einmal. En dit is een bewijs dat God meer als een persoon is. En hier zijn we wat het meinen dat we in God zijn likken zijn gemerkt. En dat is dit. We zijn meer als eerste orde tier gemerkt voor gemeenschap. En we zijn buurder weinig in dit. We zijn de enige wat gemerkt zijn bloos voor gemeenschap met God. We denken dan vielleicht aan de orde aan de tieren wat God gemerkt heeft van engel. So wat is de onderscheid tussen engel en mensen? Engel zijn ook gemerkt, en ze zijn, wie lezen in de Bibel, de hitzigste, engel zijn veel kluiker, veel sterker als mensen. Maar ze zijn niet in God zijn lichaam gemerkt. Engel zijn gemerkt dat ze God deinen kan. Dat is te wat God merken deed. Maar mensen zijn gemerkt, zodat we kunnen gemeenschap hebben met God. En we zijn de enige wat voor dat zijn gemerkt. En dat is wat het meent dat we in God zijn lichaam zijn gemerkt. Er zijn vele meer dingen wat we willen kunnen zijn, wat poort van dat zijn, maar dat is de grootste poort. Poor meer weg waar we in God zijn lichaam zijn gemerkt, is we zijn in God, dat God in je danken heeft, dat God denken kan, dat God grabbelen kan, en wie zes mensen kan dat ook.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren aan een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie dat bij 200 mil gekomen van door waar hij geboren weer. En door waar hij aan wanken deed, neemt hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens in huwelijk om en genomen van geheerschaft, heeft niet in buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen te opgekocht, is niet in een huwelijk schilder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens in een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had nooit groot wat je aan zich zelfs, en hij had nooit met deze wereld te doen, buiten de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verlucht dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijfrode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd, en vandaar is hij de ganse feest aan alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat sind gevoren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kun je niet betalen. Dan starf hij en stond waar er op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.